0: op dat stuk verlies, dat is de Garde op Paris.
1: Tauschers Plattenkiste.